Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een

Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen.
1: Goedenacht.
0: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Blijf bij ons.
0: Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Jij die alleen je hart volgt. En jij die nog durft te vallen. Jij die op een dag zult vliegen. Niet bang om je vleugels te verbranden. Jij die op het punt staat te vertrekken.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een laag.

Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Bevelanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een laag.

Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Het wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een

Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de nacht van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen en worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen.

Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits, de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen en worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Dat kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen.

Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep De Beter.

0: voor een feestje. Cool in the gang. Aan het begin van deze dinsdagmorgen. Celebration. Goedemorgen.
1: De Beverlandse Ochtendshow.
2: Goedemorgen Beverland.
1: Met Marcel Steenbakker.
0: Bijna 7:10. Dinsdagmorgen. Goedemorgen. Het is 11 augustus. Dagje 223 in 2026. Goedemorgen Noord. Goedemorgen Zuid-Beverland. Dinsdag 11 augustus. En we maken ons op voor opnieuw een mooie zomerdag. Vandaag is het Wereld Staaldrumdag. Of zoals de Engelstaligen zeggen, Steel Pan Day. Een dag waarop het vrolijke Caribische instrument centraal staat. Die zomerse klanken die passen natuurlijk perfect bij deze tijd van het jaar en bij deze temperaturen. En ook onze aftelklok tikt rustig verder. Nog 50 dagen tot mijn allerlaatste Beverlandse ochtendshow op 30 september hier bij Streekomroep de Beverlanden. Een mooi rond getal en dat betekent dat ik nog 50 ochtenden, nou niet helemaal 50 ochtenden, zit ook nog een paar weekenden tussen natuurlijk. Hè? Maar we vieren ze in ieder geval met z'n tweetjes. Samen met elkaar beleven we die laatste ochtendshows. En laten we daar vandaag maar weer van gaan genieten. Welkom bij de Beverlandse Ochtendshow hier op Streekomroep de Beverlanden.

0: zo eenvoudig was. Life is just a roll game. Womack en Womack in de Beverlandse Ochtendshow. Goedemorgen, tot 9 uur. En we gaan eens even kijken naar het weer. Ja. Eventjes vertellen dat je voor Womack en Womack hadden we Billy Ocean. Deden we natuurlijk in het kader van World Steel Pan Day. Wereld Staaldrumdag, dat Caribisch instrument. Vandaar ook de Caribbean Queen. 18 over 7, goedemorgen. Dinsdagmorgen zijn de 11e van augustus. En ook vandaag kunnen we op de Beverlanden weer gaan genieten van uitstekend zomerweer. De dag begint fris met een temperatuur van ongeveer 14 graden. Maar het kwik gaat al heel snel naar boven. Door een zwakke wind uit het noord-noordoosten voelt het zelfs een graadje koeler aan dan die 14 graden. Maar ik zei het al snel neemt de zon het weer over. In de loop van de ochtend stijgt de temperatuur naar zo'n 18 graden en draait de wind naar het oost-noordoosten. In de middag wordt het een heerlijke 25 graden en door de krachtige augustuszon kan het zelfs aanvoelen als 26 graden. Blijft de hele dag droog. De kans op neerslag is 0%, nihil dus. En met maar liefst 14 zonuren wordt het opnieuw een stralende zomerdag. De luchtvochtigheid ligt rond de 61%, waardoor de warmte aangenaam en niet benauwd aanvoelt. En ook in de avond blijft het met ongeveer 21 graden nog lange tijd heerlijk buiten. Kortom, dinsdag 11 augustus gaat de meteorologische geschiedenisboeken in als een perfecte zomerdag met veel zon, 25 graden, een zwakke tot matige oost-noordoostenwind en geen regen. Ideaal weer om erop uit te trekken of lekker buiten van de zomer te genieten. In het nieuws van morgen, kleding uit meneer Cactus Show, geveild voor een goed doel. Ierseke Eet brengt inwoners maandelijk samen en snorfietser gewond na botsing met auto in Seer Hendricks Kinderen.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.
0: Hier is somber en homewrecker.

19 jaar. Afkomstig uit de Big Apple, New York. Somber, deze jonge singer-songwriter. Home Record is inmiddels zijn derde of vierde hit al in Europa. Scoort wereldwijd enorm goed. 7:07. Goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow. Dinsdag 11 augustus. En het is vandaag, zoals ik aan het begin al zei, Wereldstaaldrumdag. Het heeft niks met metaal, nou ja, wel een beetje met metaal te maken, maar niet in de zin waarvan je misschien zou denken. De staaldrum, oftewel steel drum, steel pen ook wel genaamd, is het nationale muziekinstrument van Trinidad en Tobago. En wat ooit begon als een muziekinstrument met een warme, heldere klank. Een creatief instrument gemaakt van olievaten. Dat groeide dus uit tot een volwaardig muziekinstrument. Zodra je een steelpen hoort, dan denk je al snel aan zon, zee en een tropische vakantie. Overigens, Leo Beenhakker is ooit bondscoach geweest van Trinidad en Tobago. Ik kan me nog goed herinneren dat hij geïnterviewd werd voor de wereldkampioenschap lang geleden. En dat men vroeg van Leo, hoe ben je nou hier kunnen komen met Trinidad en Tobago? Hij zegt gewoon heel simpel, we zijn op het

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitengemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt de eerste file van de ochtendspits, de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 5 tot 10 minuten. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

0: van George Michael lag toch wel in de jaren 90 met schitterende hits zoals Praying for Time, die je direct na de hoofdpunten van het nieuws voorgeschoteld kreeg. En ook deze man die kan er wat van, scoorde grote hits met Genesis, Mike Rutherford, samen met zijn Mechanics en Over My Shoulder. Bijna 7:50 dinsdagmorgen 11 augustus in het nieuws vanmorgen, wie in de jaren 80 en 90 naar de grote meneer Cactus Show keek, die herkent ze meteen. De pyjama van meneer Cactus en het dierenprintjurkje van mevrouw Stemband. De originele kleding lag ruim 30 jaar op zolder bij Annemieke Hoogendijk, die destijds mevrouw Stemband speelde en tegenwoordig in Wemeldingen woont. Ze worden nu geveild voor het goede doel. Annemiek zelf gaf tijdens een interview met Omroep Zeeland tekst en uitleg.
1: Ja, ik heb sowieso ook veel krantenknipsels en foto's. Dus ik ben een soort van archief van de Cactus Show. En ik heb een groot gedeelte daarvan geschonken aan beeld en geluid. Omdat, ja, dan kunnen wat meer mensen ervan genieten dan dat het bij mij op zolder ligt. En, maar ja, van die jurkjes en pyjama's, daar hadden wij er een aantal altijd van. Dus er kwam de vraag bij mij of ik dat beschikbaar wilde stellen voor de veiling in de rommelroute. En nou, dat heb ik graag gedaan.
0: Ja, en die veiling die loopt tot zaterdag 5 september. De opbrengst gaat naar 4 goede doelen. De kostuums zijn onder meer te bekijken tijdens de grote rommelroute en het Modeplein in Wemeldingen op 5 september aanstaande. In Ierseke groeit het initiatief Ierseke Eet uit tot een vaste ontmoetingsplek voor inwoners. Iedere laatste donderdag van de maand komen zo'n 30 tot 40 deelnemers samen voor een activiteit en een betaalbare 3-gangenmaaltijd. Het doel is om sociale contacten te versterken en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Wat begon als een kleinschalige proef draait inmiddels op een vaste groep vrijwilligers en is uitgegroeid tot een succesvol maandelijks initiatief. En een snorfietser is gisteren gewond geraakt bij een verkeersongeval in Seerhendrikskinderen. Het ongeluk gebeurde rond 2:10 op de kruising van de Veluweweg met Den Omloop. Vermoedelijk ontstond de aanrijding door een voorrangsfout, waarna de snorfiets tegen de voorkant van een auto botste. Politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse. Het slachtoffer kreeg medische zorg en is vervolgens zonder spoed overgebracht naar het ziekenhuis. En de snorfiets die werd door de politie in de omgeving gestald.

0: daarvoor die geweldenaar Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: 7:50 in de bibliotheek in Goes kun je tot en met 20 augustus de interactieve tentoonstelling De Toekomstparade bezoeken. Tijdens openingstijden van de bieb kun je samen met anderen op een speelse manier nadenken over de wereld van morgen. De tentoonstelling gaat over thema's als duurzaamheid, technologie en samenleven. Er zijn interactieve installaties, games, filmpjes, een dialoogtafel en zelfs gratis ruilkleding. Bezoekers kunnen hun kennis testen, ideeën uitbrengen.

begon allemaal met een cassettebandje wat terechtkwam op een radiostation in New York. Daarna werd Roxette een gigantisch, megagroot, wereldgroot succes. Roxette en Let Your Heart Dance With Me, 7 voor 8. In 1990 hadden we op deze dag te maken met een zonsverduistering. In Nederland werd de zon voor 90% verduisterd doordat de maan ervoor schoof. In Cornwall in Engeland was de verduistering zelfs 100% en bij onze zuiderburen, de Belgen, 95%. Aan morgenavond om 7:15 dan vindt er weer zo'n solar eclipse, zo'n zonsverduistering plaats. Veel mensen zijn in de ban van dit fenomeen. Dat blijkt bijvoorbeeld wel uit het feit dat de eclipsbrilletjes nauwelijks aan te slepen zijn.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld.

Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Door een ongeluk tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom-Zuid sta je daar 15 minuten in de file. De A59 tot slot Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder is het 20 minuten file rijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beveland.

0: 5 over 8 geweest. De airplay track van deze week komt voor rekening van de Ierse zangeres, DJ en producer Jazzy. My People. Ze heeft trouwens een nogal bijzondere muzikale route afgelegd. Als kind speelde ze viool in een schoolorkest. Later kwamen R&B, hip-hop en uiteindelijk house op haar pad. En van de viool naar de draaitafel is schijnbaar en blijkbaar maar een kleine stap voor Jazzy. Tegenwoordig staat ze net zo gemakkelijk achter een DJ-boot als achter een microfoon.
1: Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg.
0: Dinsdagmorgen 11 augustus.
1: Blijf bij ons.
0: Wij zijn de Bevelanden, jij en ik.
1: Dit is de ochtend van Streekomroep de Bevelanden.
0: En een wondermooie ochtend is het weer. Op weg, de Bevelandse ochtendshow. We zijn begonnen aan het tweede en laatste uur van deze dinsdag. Op Wereldstaaldrumdag denken we even aan de zonnige klanken uit het Caribisch gebied. Maar ook hier in de Bevelanden zorgen we voor een heerlijke zomerse sfeer. Met het laatste nieuws uit de streek, het weer met een vooruitblik voor het weer van morgen. En natuurlijk de mooiste muziek maken we er samen weer een fijne ochtend van. Bedankt dat je luistert en op naar de volgende 50 dagen tot die bijzondere laatste uitzending op 30 september.
2: Mooi.

0: Voor Michaela met La Isla Bonita, Herb Albert, tezamen met Janet Jackson in de Beverlandse Ochtendshow Diamonds. 7:15 geweest, goedemorgen, het is de Beverlandse Ochtendshow, dinsdagmorgen 11 augustus. Vandaag wordt het opnieuw een heerlijke zomerdag op Noord- en Zuid-Beverland. De zon die schijnt uitbundig met maar liefst 14 zonuren en de temperatuur loopt op naar een aangename 25 graden vanmiddag. Blijft de hele dag droog, er staat slechts een zwakke tot matige wind uit het oost-noordoosten. De UV-straling is hoog, ook vandaag weer, waardoor je huid in de volle zon al binnen 15 tot 25 minuten kan verbranden. Goed insmeren dus, ook vandaag weer. Morgen schakelt de zomer nog een versnellingje hoger. Aan frisse start bij ongeveer 14 graden stijgt de temperatuur in de middag naar een tropische waarde van 30 graden. En ook woensdagmorgen dus blijft het volledig droog met ongeveer 13 zonuren en geen kans op neerslag. De oostelijke wind die blijft zwak tot matig, waardoor de warmte zich goed kan opbouwen. Het wordt dus een echt hoog zomerse dag morgen. Drink voldoende water, zoek tijdens het warmste deel van de middag af en toe de schaduw op en geniet van het prachtige zomerweer. In het nieuws van morgen, VV Kloetingen praat alweer met twee mogelijke opvolgers voor trainer Roy Hendriksen. Gemeente Goes haalt afval eerder op vanwege de hitte en hoogspanningskabels verwijderd boven het kanaal door Zuid-Beveland.
1: Op weg, de Beverlandse Ochtendshow.

Bijna half augustus en die tropische temperaturen die houden ons lekker bezig. En ook deze dagen. Amy Winehouse, He Can Only Hold Her in de Beverlandse Ochtendshow. Daarvoor Bart Vonken en Als Ik Een Zoon Had. Dinsdagmorgen 11 augustus, zo vlak voor de hoofdpunten van het nieuws, even de celebrity verjaardagskalender erbij nemen. Jarig vandaag Steve Wozniak, hij is Amerikaans ondernemer en samen met Steve Jobs, medeoprichter van Apple Computers. Steve wordt vandaag 76 jaar. De Britse zanger en muzikant Joe Jackson, je gaat hem zo meteen horen. 19 Forever, nee hoor, hij wordt vandaag 72 jaar. En de Australische acteur Chris Hemsworth, bekend van de film The Avengers, die wordt vandaag 43 jaar.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de ochtend van streekomroep De Beverlanden.

0: Money. Mede dankzij een reclamecampagne van een bekend reisbureau werd dit een grote hit voor Douwe Bob vorig jaar. Funny, daarvoor Delegation en One More Step to Take. Dinsdagmorgen 11 augustus in het nieuws vanmorgen. Opmerkelijk nieuws bij voetbalclub Kloetingen. Nog geen 6 weken na de aanstelling van hoofdtrainer Roy Hendriksen is de club alweer in gesprek met 2 mogelijke opvolgers. Een van de kandidaten is Vincent de Klerk. Hij begon deze zomer juist als hoofdtrainer van Nieuw Lekkerland. Die andere kandidaat is oud-profvoetballer Julian Jenner, die momenteel trainer is van Jong FC Dordrecht. Kloetingen zegt op zoek te zijn naar een duurzame oplossing. Hendriksen die werd eind juni aangesteld nadat Roger Veenstra vertrok, maar heeft altijd aangegeven dat hij openstaat voor een nieuwe kans in het betaald voetbal. Voorlopig is Hendriksen nog gewoon hoofdtrainer en als er niets verandert zit hij zaterdag gewoon op de bank wanneer VV Kloetingen tegen AFC zijn debuut maakt in de tweede divisie. En of dat daadwerkelijk zo blijft, dat moet de komende dagen duidelijk gaan worden. Inwoners van Goes moeten de komende dagen hun afvalcontainer extra vroeg buiten zetten. Vanwege de verwachte warmte begint de gemeente eerder met het ophalen van het afval. Containers moeten op de ophaaldag voor 6:30 's morgens aan de straat staan of de avond ervoor vanaf 10:00. Door de eerdere start wil de gemeente het werk zoveel mogelijk in de koelere ochtenduren uitvoeren. Containers die later worden buitengezet lopen het risico dat ze niet meer worden geleegd. Meer informatie en eventuele wijzigingen zijn te vinden op de website van de gemeente Goes. En de scheepvaart op het kanaal door Zuid-Beveland moest gisteren morgen op meerdere momenten eventjes wachten. Tennet, de netbeheerder, heeft de oude hoogspanningskabels verwijderd die tientallen jaren boven het kanaal hingen. De werkzaamheden maken deel uit van de afbraak van de oude 550.000 volt verbinding tussen Capelle en Rilland, nadat de nieuwe 380.000 volt lijn al eerder in gebruik werd genomen.
1: Uiteindelijk is deze verbinding overbodig geworden. We hebben begin vorig jaar hebben wij de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borselen en Rilland in bedrijf genomen. En de 150 kV verbinding die hier staat, is gecombineerd in die nieuwe verbinding, waardoor deze verbinding overbodig is geworden. We krijgen een aantal tijdslots waarin het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. En op dat moment kunnen wij dus de lijnen naar beneden halen, zodat ze van de ene kant van het kanaal naar de andere kant kunnen worden gebracht.
0: In totaal verdwijnen de komende maanden dus zo'n 110 oude hoogspanningsmasten uit het Zeeuwse landschap. De kabels boven het kanaal zijn nu weg. De masten zelf worden later verwijderd. Rond 6:30 moet ook de laatste mast bij Kruiningen zijn verdwenen.

0: Da Vinci, Your Baby Ain't Your Baby Anymore.
1: De Beverlandse Ochtendshow. Met Marcel Steenbakker.
0: Baarland staat aanstaande zondag.

militaire onderdelen. De dag begint om 11 uur met een herdenkingsceremonie bij het oorlogsmonument. Daarbij wordt stilgestaan bij de Schotse militairen van de 52nd Lowland Division, die in oktober 1944 vanaf Maarland een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van Zuid-Beveland tijdens de Slag om de Schelde. Na deze ceremonie gaan de Highland Games by the Sea van start. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van sportieve wedstrijden, Schotse muziek en activiteiten voor jong en oud. Ja, die Highland Games by the Sea, dat zijn een bijzondere combinatie van historie, traditie en gezelligheid aan de Westerschelde. Aanstaande zondag dus vanaf 11 uur aan de Zeedijk bij Baarland. Tot 9 uur, dit is de Beverlandse Ochtendshow, dinsdagmorgen 11 augustus. Gisteren ook al in de show en vandaag opnieuw, omdat die zo in je hoofd blijft hangen. Love Language en America Rose, hier zijn ze met Don't.

Hij blijft ontzettend in je hoofd hangen, deze Love Language, America, Rose, Dope Swings. Ja, ik vertelde gisteren dat ik hem tegenkwam tijdens Candy Crush. Dat was niet helemaal waar. Hij zat gewoon op mijn reels, op TikTok en Facebook. En ook vandaag werd ik hem weer regelmatig mee geconfronteerd. Zal vandaag niet anders zijn als ik mijn socials even ga checken. Dit was de Beverlands Ochtendshow voor dinsdagmorgen 11 augustus. Vanmiddag om 1 uur hier bij Streekomroep de Beverlanden. Ellie van Amstel met een nieuwe aflevering van haar platenkast. Om 5 uur vanmiddag Ad Vermeer. 7 uur vanavond duikt Bert in zijn platenarchief, Bert Nissing. En om 9 uur John Westland met een gouden oude hitparade. Ik ben bij je terug morgenochtend om 7 uur. Maak er een mooie dinsdag van en geniet van alles wat Noord- en Zuid-Beveland jou te bieden hebben. Zo meteen na 9 uur, Streekomroep de Beverlanden, at work. Tot morgen!

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beverland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jezilgus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jezilgus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied.

Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van Nederland loopt vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zoenzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder vinden bergingswerkzaamheden plaats. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 15 minuten extra. Dan nog een melding vanuit de NS, want tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen-Ierseke rijden geen treinen. Dat komt door een technisch onderzoek en duurt waarschijnlijk nog tot 9:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend bij temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontroles loopt het verkeer vertraging op de A76 richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens loop je 10 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens het CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie hadden verhogend effect op de inflatie.

Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat zijn de A27, Gorkum richting Breda. Tussen Nieuwedijk en Geert Rijdenberg is je vertraging 10 minuten. En op de A76 richting Duitsland is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afgelopen nacht zijn bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land worden meerdere files gemeld, maar eerst een wegafsluiting. De A27 Gorkum richting Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg staat een auto in brand. Daarom is de weg dicht. Omrijden kan het best via de Moerdijkbrug over de A15, de A16 en de A59. Op de A76 richting Duitsland wordt aan de grens gecontroleerd. Daarom sta je vanaf knooppunt Kunderberg 10 minuten in de file. De N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen Boerdonk en Keldonk is je vertraging 20 minuten. En op de N279 richting Roermond, dus de andere kant op, tussen Keldonk en Boerdonk 5 tot 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Tot Brabantse Wal.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen en heeft hij net het succesvolste WK voorgezeten. Infantino lag onder vuur om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen. Hij blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland.

Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is de A27 dicht, Gorinchem richting Breda. Tussen Werkendam en Geertruidenberg stond eerder vanochtend een auto in brand. De weg is dicht en omrijden kan het best via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemorgen. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de ochtend van Streekomroep de Beverlanden.

Het zit als gegoten, zo goed dat je niet ziet. Soms de waarheid verbogen, zodat je mij niet kan zien. Maar het is een keer genoeg, je hebt recht op wie ik ben. En vanavond komt het goed, want de tafel is gedekt.

Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen de knooppunten Batadorp en De Hocht bij Eindhoven door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En door bergingswerkzaamheden na een brand is de A27 dicht van Gorkum naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zeestand tot Brabantse Wal.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee en ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Streekomroep de Bevelanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Er zijn door de Brabantse politie 2 personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto.

Het weer, volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A27 van Gorkum naar Breda bij Hank. Door een pechgeval is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep De Bevelanden.

Jij. Ik. Wij zijn de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Er zijn door de Brabantse politie twee personen opgepakt op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax in het oosten van Canada. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer moet rekening houden met vertraging op de A27 van Gorinchem naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk. Ze zijn nog aan het bergen en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee.

Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Bianca Daming van de ANWB. Er staat één file die zo'n 5 minuten vertraging oplevert op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is nog 1 rijstrook dicht na een ongeluk van vanmorgen. Ze zijn aan het bergen en de vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Buckshot LeFunk was dat. En Another Day. Hoi, ik ben Ellie. En ja, dit is de platenkast. En ja, ik ben van alles aan het goochelen. Maar dat zijn jullie wel gewend van me. En het gaat van oud naar recent. Naar heel oud. Bijvoorbeeld uit de jaren 70. De Isley's Brothers. En die vragen zich af wie die dame is. Nou, ik ben Ellie van Amstel. En dit is de platenkast.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beverlanden.
1: Het firmament van rock,

We noemden dat vroeger dan ook wel een ballenplaat. Tegenwoordig noem je dat een mama appelsap. Pino D'Angio uit Italië. En dat heette Ma Quale Idea. Dus, fijn. Dit nummer is zwaar geleend van Computer Love van de heren van Kraftwerk. En daar schamen ze zich niet voor. En Kraftwerk vond het ook helemaal niet erg. Coldplay van een jaar wat geleden en Talk.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Door de lage waterstand in de Donau ziet het ernaar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet veel files, maar op de A27 van Gorkum naar Breda heb je wel 10 minuten oponthoud tussen Nieuwedijk en Hank. Vanmorgen gebeurde daar een ongeluk en ze zijn nog aan het opruimen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordzeestrand tot

Ja, CeeLo Green was heel blij dat hij gewoon op de Nederlandse televisie het lied gewoon kon zingen in plaats van Forget You. Hij mocht gewoon fuck you zeggen. Hij ging helemaal zijn behoording. Wat een leuk land is dit. Ja, ja, je mag hier alles zeggen. Vind ik ook niet altijd even leuk, maar het zij zo. Trouwens, de platenkast zal de platenkast niet zijn als hij niet een beetje Nederlands hier zit. Wat dacht je van deze? Oceaan, Raccoon.

Licky Lee was dat. En misschien ken je ook wel de versie van Triggerfinger. En ja, dat was eigenlijk een toevallige hit. Want ze voerden er live uit op de radio bij wijze van grapje. En het heeft hun eerste grote hit bezorgd. Ja, zo kan het lopen in het leven van een muzikant. Dan nu even naar de jaren 60. Met Sam en Dave. Soul Man.

0: was dat toch een dikke hit. Maar wat was het ook een combinatie. Daft Punk, bijgestaan door Nile Rodgers, zo in die typische chic bas. En de zang van Pharrell Williams. Nou, beter kan bijna niet. Goh, dit uur van de platenkast is al bijna weer om. Dus dacht ik, pak een toepasselijke. Nein, man, ich will noch ein bisschen tanzen. Laserkraft, wat is dat? 3D moet dat dan eigenlijk zijn. Hè? Dat is volgens mij een beetje Deutsch.
1: Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Nicht mal was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen.

Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beveland.

Wij zijn Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Bevelanden. Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7,4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek.

Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen afrit Kerkdriel en knooppunt Hintham. Door een ongeluk is de oprit dicht en de vertraging is bijna 10 minuten. De Heinenoordtunnel in de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is nu ook dicht. Er staat een te hoge vrachtwagen. En op de A76 vanuit Geleen heb je voor de Duitse grens 10 minuten oponthoud door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Alleen samen open je ogen en oren. Luister mee. En ontdek wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 in Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degene die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen Numansdorp en Barendrecht is de vertraging 40 minuten. De weg was daar even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet ernaar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden.

Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

0: is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen de knooppunten Batadorp en De Hoogte is de vertraging 25 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen een eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen de knooppunten Batendorp en De Hocht 9 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht, daar liggen bandenresten, want er staat daar een vrachtwagen met klapband. Verder file op de A16 Breda-Rotterdam bij Zwijndrecht, staat 10 minuten in de file. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Rotterdam-Zuidplein zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Daardoor sta je in de file vanaf Numansdorp, ook een kwartier vertraging. En op de N612 Helmond-Zomeren voor de aansluiting met de A67 is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streek op.

Wij houden ook af en toe ons mond. Wij zijn de Beverlanden. Non-stop.

0: dag door met Streekomroep de Beverlanden. Non-stop.
1: J-Lo. Ja, dus, man.

Mis niks van het Zeeuwse nieuws. En hoor de lekkerste muziekmix. Non-stop. Streekomroep de Beverlanden.

Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op streekomroep De Bevelanden. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka, 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macsár prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Bevelanden.

internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedemiddag. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Even na 5 geworden op deze mooie dinsdag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Ruis, de Beverlandse avondshow hier op Streekomroep de Beverlanden. En ik blijf bij je tot aan 7 uur op deze avond. We begonnen vandaag met de plaat uit 1986 van Daryl Hall. Inderdaad, de helft van het duo Hall & Oates. En de soloplaat van hem, Dreamtime. Het is vandaag 11 augustus en wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis op deze dag? In 1934 arriveerden de eerste federale gevangenen op Alcatraz bij San Francisco. De gevangenis die zou uitgroeien tot een van de beroemdste gevangenissen ter wereld. In 1979 werd er trouwens een goede film over gemaakt met Clint Eastwood in de hoofdrol, Escape from Alcatraz. 1965, dan beginnen de rassenrellen in Watson, een wijk in Los Angeles. De rellen zouden 6 dagen duren en 32 mensen het leven kosten. En 1999, een totale zonsverduistering is in Europa zichtbaar. In Nederland werd de zon toen ongeveer 80-90% verduisterd. Morgen is er trouwens weer zo'n zonsverduistering. En diverse Zeeuwen die zijn naar Spanje afgereisd omdat het daar nog beter te zien is dan bij ons. Dan de verjaardagen van deze dinsdag. Wie zijn er allemaal jarig? Joe Jackson, hij wordt vandaag 72 jaar. En Steve Wozniak, de medeoprichter van Apple, hij viert vandaag zijn 76e verjaardag. Mocht jij vandaag jarig zijn, dan namens het hele team van Streekomroep de Beverlanden van harte gefeliciteerd en maak er nog een leuke avond van.

Na een wat koele nacht begint morgen de dag meteen zonnig. De zon die schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Temperatuur loopt snel op en komt ongeveer uit op 30 graden. Er waait een matige oostelijke wind en die is windkracht 3. Kortom, een zonnige en warme dag op de Beverlanden. Dus volop ruimte voor de zon en geen regen van betekenis.

En daarin hoorde je net een plaat van Peter Gabriel langskomen. Niet die hele grote hit Salisbury Hill. Maar we deden het vandaag even met de Big Time uit 1986. Daarvoor iemand die de airplay track had een week of wat geleden. Het Rocka. Nou, niet met I Surrender, maar we deden het even met zijn vorige single. En die plaat die heette Jewel. In Ierseke groeit het initiatief Ierseke Eet uit tot een vaste ontmoetingsplek voor inwoners. Iedere laatste donderdag van de maand komen zo'n 30 tot 40 deelnemers samen voor een activiteit en een betaalbare driegangen maaltijd. Het doel is om sociale contacten te versterken en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Wat begon als een kleinschalige proef met geleende pannen en tafels is inmiddels uitgegroeid tot een vaste activiteit met een enthousiaste groep vrijwilligers. Iedereen is welkom, maar aanmelden dat is wel noodzakelijk via 06 19 26 01 91. Dat is 06 19 26 01 91. En mocht dit telefoonnummer nu allemaal te snel gaan, kijk dan even op de website van Streekomroep de Beverlanden, want daar staat het allemaal uitgebreid vermeld. Bijna 5:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws, wereldnieuws in de notendop. En voor die tijd gaan we even naar Frankrijk, doen we samen met Desireless hun enige hit, Voyage, Voyage, tot zo.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor András Baka, 6 leden waren tegen. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Bergen op Zoom Breda. Bij Breda West is een ongeluk gebeurd. Er zijn er 2 rijstroken dicht en dat veroorzaakt ongeveer een kwartier extra reistijd. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven is ook een ongeluk gebeurd. Daar moet het verkeer via de af- en de oprit. Daar sta je ongeveer 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. Van Noordzeestrand tot Brabantse Wal, provinciebreed. Dit is de middag van Streekomroep de Beverlanden.

Wij draaien even de Nederlandstalige plaat van dit uur. Alhoewel Nederlandstalig, het is een beetje moeilijk te verstaan af en toe, maar toch wel leuk. Italy, Ronnie Flex en Frenna en Populair. Inwoners van Goes die moeten de komende dagen hun afvalcontainer extra vroeg buiten zetten. Vanwege de verwachte warmte begint de gemeente eerder met het ophalen van het afval. Containers die moeten op de ophaaldag voor 6:30 morgens aan de straat staan of de avond ervoor vanaf 10:00. Door de eerdere start wil de gemeente het werk zoveel mogelijk in de koelere ochtenduren uitvoeren. Containers die later worden buitengezet lopen het risico dat ze niet meer worden geleegd. Meer informatie en eventuele wijzigingen zijn te vinden op de website van de gemeente Goes. Nou, als ik moet kiezen tussen 6:30 opstaan om een vuilcontainer buiten te zetten, dan deed ik dat lekker de vorige avond om 10:00. Dat doe ik trouwens toch altijd, maar ja. Terug in de tijd, samen met Journey. Hier zijn ze met Don't Stop Believin' op streekomroep de Beverlanden.

Marseille komt hij, deze Florian Hugo. En van hem Bam Bam, oftewel Jamaican. Bijna 6 uur geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor het nieuws van 6. En daarna ben ik bij je terug met deel 2 van het programma. Laat je even achter met de Nieuwkeursshow. Wouldn't it be good? Tot zo.

eenzaam zijn. Hoe jij je ook voelt en wat je ook meemaakt, wij brengen muziek voor jou. Altijd en

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchten drie inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de twee andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babou, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babou-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. Vier honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in

Het weer zonnig en ook vannacht droog. Dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp is de vertraging 10 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. En op de A67 bij knooppunt de Hoogte is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bevelanden.

0: Jessie en van haar de Airplay track van deze week, My People.
1: Naar huis.
2: Naar huis. Naar huis.
1: De Beverlandse

Komt allemaal uit 1975, deze plaat van Fleetwood Mac, We Deed de Ryanen. En voor de next nummer 1 uit Nederland, Alex Warren en van Alex Fever Dream. Om en erbij 6:15, dat betekent tijd voor het Beverlandse weerbericht voor morgen.

Nou, wat koele nacht begint morgen meteen zonnig. De zon die schijnt volop en het blijft de hele dag droog. Temperatuur die loopt snel op en komt uit op een graad of 30 in de middag. Er waait een matige oostelijke wind, windkracht 3. Op dit moment in Goes 26 graden.

0: komt allemaal uit Duitsland, deze muziek van Marius Laubert. Alleen iedereen die kent hem onder zijn artiestennaam Roosevelt. We deden Strangers.
1: Naar huis. De Beverlandse Avondshow.
0: En voor de nieuwe single van Bibi Rexha samen met Faithless New Religion. Wie in de jaren 80 en 90 naar de grote meneer Cactus Show keek, die herkent ze meteen. De pyjama van meneer Cactus en het dierenprintjurkje van mevrouw Stembond. De originele kleding lag ruim 30 jaar op de zolder bij Annemiek Hoogendijk, die destijds mevrouw Stembond speelde en tegenwoordig in Wemeldingen woont. Ze worden nu geveild voor het goede doel. De veiling die loopt tot zaterdag 5 september. Opbrengst gaat naar 4 goede doelen. Kostuumen die zijn onder meer te bekijken tijdens de grote rommelroute en het modeplein in Wemeldingen op 5 september. Nou, dus mocht je die unieke kleding willen hebben, dan moet je daar even naartoe gaan. En dan kun je bij de echte mevrouw Stembond geld geven voor deze unieke kleding. Ik denk niet dat Peter Jan Rens komt, want die beste man die heeft tegenwoordig geen cent meer om aan zijn juweelbelt te krabben. Dus die gaat hem beslist niet kopen. Dit is Vrouwtje, als ik God was.

Ik moet zeggen, ik hou altijd wel van de muziek van Vrouwtje. Dit is een van haar laatste wapenfeiten van het afgelopen jaar. Als ik God was. Daarvoor hadden we het over de kleding van meneer Cactus en mevrouw Stembond. En nu zul je misschien afvragen, hoe kom je bij Peter Jan Rens? Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk, want Peter Jan Rens, dat was natuurlijk meneer Cactus in de jaren 80 en 90. Bijna 6:30 geworden, dat betekent tijd om even plaats te maken voor de headlines van het nieuws. Wereldnieuws in een notendop van ongeveer 60 seconden. En tot die tijd deze man Chris Rea en van Chris I Can Hear Your Heartbeat.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Baboe, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Dit van hun Ready to Go, over grote hits gesproken. Daarvoor uit de hitlijsten van dit moment. Another, samen met 45 Ultra, Talk to You. Opmerkelijk nieuws bij voetbalclub Kloetingen. Nog geen 6 weken na de aanstelling van hoofdtrainer Roy Hendriksen is de club alweer in gesprek met 2 mogelijke opvolgers. Een van de kandidaten is Vincent de Klerk. Hij begon deze zomer juist als hoofdtrainer bij Nieuw Lekkerland. De andere kandidaat is oud-prof Julian Jenner, die momenteel trainer is van Jong FC Dordrecht. Kloetingen die zegt op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Hendriksen die werd eind juni aangesteld nadat Rogier Veenstra vertrok, maar heeft altijd aangegeven dat hij openstaat voor een nieuwe kans in het betaalde voetbal. Voorlopig is Hendriksen nog gewoon hoofdtrainer. Als niks verandert zit hij zaterdag op de bank wanneer Kloetingen tegen AFC zijn debuut maakt in de tweede divisie. Of het werkelijk zo blijft, dat moet de komende dagen duidelijk worden. Verder met de muziek op streek om Roep de Beverlanden. Hier is Siel, Kiss.

bij de zomerplaat van 2026. Uit Roemenië, DJ Goja Michico. En voor de Clean Bandits samen met Jean-Paul en Anne-Marie Rockabye. Bijna 7 uur geworden. Dat betekent dat deze aflevering van Ruis de Beverlandse Avondshow erop zit. Ik wens je een hele fijne avond. Wat mij betreft graag tot morgen. Laat je achter met Take That en Where

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel en donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babu-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2.000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart.

Het weer zonnig en ook vannacht droog. Dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: heerlijk zomernummer om best plaatgief op zijn zomers mee te beginnen. Demus Roussos met My Reason. Welkom tot 9 uur vanavond, hoor je de zomerhits van de jaren 60 en 70 en ieder uur 1 uit de jaren 50. Deze van Elvis Presley met achtergrondzang van de Jordanaires komt uit de Engelse hitlijst van 1960. Mail Blues is medegeschreven door Mon Chemin, die we kennen van de Lac Majeur in 1973.
1: Bert Niesing, streekomroep de Beverlanden.

Rosetta was het eerste duet van Ellen Price en Jorsey Fame. Een zomerhit uit de jaren 53 bij Streephoep te Beverlanden. Twee tweede weken stond Doris Day toen in Engels hitlijst en haalde eerst plaats met What Ever Will Be, Will Be.

Na 10 jaar viel in 1981 het doek voor Wings, de band van Paul McCartney. Deliver Your Children is een van hun 14 top 40 singles. Twee leden zijn vanaf 1961 altijd actief met de Tremolos, Ricky West en Chip Hawks. Bij tijd en wijle is de band terug te vinden in revival optredens. Ze waren in de jaren 60 en 70 succesvol met 11 top 40 singles. Vanavond in 1967 de top 10 hit, Even the Bedtimes Are Good.

Reefer Dan Cook en Easy Boy. In 1961 waren drie uitvoeringen van Wheels die een gezamenlijke notering hadden in de lijst van Muziek Express. De covers van Jumpin' Jewels en Billy Funch en deze het origineel en debuutsingle van de String Alongs.

Frans zanger Alain Barrière en de Frans zangeres Noël Gaudier met Tout un fin. Het nummer werd in de zomer van 1974 opgenomen en een jaar later verscheen de single in ons land. Twee maanden nadat het Britse popduo Barry Allen een Engelstalige versie met titel If You Go had uitgebracht. Met de zomerhits in Bert's platenarchief kan deze niet uitblijven. Love is Moonfool en Summer in the City.

Engelstalige zomersmartlap in 1976, de nummer 1 hit van de Manhattans en Kiss and Say Goodbye. Hier zijn de Four Seasons met zanger Frankie Valli en Come on, Marianne.

White Plains is in 1969 ontstaan uit de flauwe Potman en heeft 5 jaar bestaan. Het was toen een komen en gaan van bandleden. We kennen ze van deze enige hit in ons land, When You're a King. Je luistert naar Streekroep te Beverlanden. De enige uitvoering van Quando, Quando, Quando, die ons land de hitlijst haalde, was deze cover van Marino Marini in

bekende formatie ABBA. Straks in eerst vrouwgroep Babe met Never Listen to a Bazooka Player. Gevolgd door de Kings met Days. Nu de Hollies en Here I Go Again. Na nieuws en weer van 8 uur ben ik bij je terug met nog meer zomerhits van de jaren 60 en 70 en één uit 1959.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. De politie heeft gisteravond in het Friese Surhuisterveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders probeerden die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. De mobiele eenheid maakte de weg uiteindelijk zonder geweld vrij, zodat de asielzoekers rond 2 uur 's nachts naar binnen konden voor een paar uur slaap. De burgemeester noemt de overlast door de actievoerders voor de buurt in Surhuisterveen gigantisch. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden.

Het weer zonnig en ook vannacht droog. Dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB+, of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de

0: Uit de film Grease, John Travolta en Olivia Newton-John met You're the One That I Want. In de zomer van 1978 stond de nummer 2 maanden op de eerste plaats en voor die tijd was dat heel bijzonder. Je bent terug in mijn platenarchief op zijn zomer. Straks een heerlijk nummer uit de jaren 5 van Ricky Nelson. En nu ga ik naar 1969 voor de coverhit van Chicken Check, It's Rather Go Blind.
1: Bert Niesing. Streekomroep de Beverlanden.

James Taylor en zijn Amerikaanse hit How Sweet It Is. In de zomer van 1959 stond Ricky Nelson 20 weken in Engelse hitlijst. It's Late haalde daar toen de derde plaats.

Phil Donder was Israelites, de eerste reggae-hit ooit. Engeland veroorzaakte ten regelrechte reggae-rage. Desmond Dekker overleed in 2006 op 46-jarige leeftijd aan een hartinfarct. Hij was ontdekker van Bob Marley. Je luistert naar Streekmoep te Beveland met tot 9 uur alleen maar zomerhits van toen. Vrolijke klanken van de nu 86-jarige Harike Joachim Simon. We kennen hem als Afric Simon en zijn zomerhit Ramaya uit 1975.

Jerry Clark met Engelstalige versie van de slagercompositie Zeeman, deine Heimat ist das Meer. Van de zomer 1961 naar die van 1977. Deze zomer in Nederland was een van de natste en sommigste zomers ooit gemeten. Gekenmerkt door extreem veel regen, weinig zon en koele temperaturen. In die zomer bestond Top 40 12,5 jaar. Ter gelegenheid hiervan bracht Hans van Hemert een studiogroep bij elkaar en maakte deze hit.

De Zweedse formatie Hepstars met hun eerste top 40 single. In november dat jaar verscheen hun tweede en laatste hit single Music Box. Filmcomponist Stanley Myers schreef de Dee Hunter oorspronkelijk voor de film The Walking Stick in 1970. 8 jaar later gebruikte hij hetzelfde nummer voor de film The Dee Hunter. In deze film hoor je de Australische gitarist John Williams, die het in 1971 had opgenomen op zijn album Changes. En in 1979 behaalde deze single de top 20 in Engeland. Dit muziekstuk was niet onopgemerkt gebleven bij de Britse groep The Shadows, die het nummer meenamen op hun album String of Hits uit 1979. En de single haalde toen in ons land de eerste plaats.

Het origineel van de Beatles verscheen pas in 1976 op single in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Duitsland en Japan. 10 jaar daarvoor schreef Paul het nummer voor het album Revolver. Cliff Bennett en de Rebel Rousers namen in dat jaar een cover van het nummer op dat de Engelse hitlijst haalde. Na 9 uur komt John Westland en ik ben er bij Leefwelzijn volle week met een nieuwe aflevering van Bert's Platenarchief op zijn zomers hier bij Streekmoep de Beverlanden. En ik heb nog 2 juweeltjes voor je klaar liggen. Te beginnen met Back Home van Cold Earring en daarna ruim 7 minuten van een van mijn favoriete songs. In ons land het meest ondergewaardeerd qua top 40 notering. Richard Harris en MacArthur Park. Ik wens je nog een fijne zomeravond.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. De vraag naar eclipsbrillen is enorm omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB Plus of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: Dit is de hitparade van Tom.
1: Nummer 40.

0: beste luisteraar, wederom van harte welkom bij een nieuwe aflevering van een oude hitballade. Vandaag nemen we je mee terug in de tijd naar week 33 van het jaar 1983. De platen die toen allemaal hits waren, je hoort ze de komende twee uur wederom een keertje. We openden zojuist met de nummer 40 notering in die oude hitparade. Dat was de formatie Spargo en Do You Like Me. Op nummer 39, Nederlandstalig werk afkomstig van Noodweer in de disco.
1: Nummer 39.

Goedemorgen, goedenavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen, die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is als alcohol, hè? Ja, dan heb ik hier een zoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

0: De meest bekende opname van deze dame was dat Miquel Brown en So Many Men, So Little Time. We vonden haar terug op nummer 37. Zij was trouwens de moeder van zangeres Sinitta, die enkele jaren later ook een paar hits zou scoren. 6 platen kwamen er nieuw binnen in die oude hitparade. En de eerste van die 6 komen we tegen op nummer 34. De Eurythmics, Who's That Girl?
1: Nummer 34.

0: Terug in de tijd. Met de hitparade van toen.
1: Nummer 33.

0: was Marcia Griffiths. Ze werd ook wel de Queen of Reggae genoemd. Ze is afkomstig uit Jamaica en ze werkte ook nog samen met Rita Marley. We vonden haar als tweede nieuweling terug op nummer 33 met de Electric Boogie. Op nummer 32 nog een nieuweling, Hazel Dean, Searching.
1: Nummer 32.

0: volledige naam is Hazeldine Poole en ze werd geboren in 1952. Ze scoorde één grote hit en dat was deze, nieuw binnengekomen op nummer 32, Searching. Duitsstalig werk nu op 31, Nena met de Leuchtturm.
1: Nummer 31.

0: op je werk of onderweg. Met Streekomroep de Beterlander.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: 1983, de hitparade van toen.
3: Nummer 30.

0: formatie The Police was dat. Ze waren waanzinnig populair eind jaren 70 en begin jaren 80. Ze waren trouwens de vierde nieuweling in die oude hitparade van week 33 van het jaar 1983 met de single Wrapped Around Your Finger. Op 29 John Spencer, een steelgitaar en een glaasje wijn.
1: Nummer 29.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 28.

0: vader speelde viool en hij zelf leerde viool spelen toen hij 4 jaar jong was. Op 8-jarige leeftijd ontdekte hij de gitaar en die heeft hij daarna nooit meer losgelaten. Carlos Santana was dat er samen met Willie Nelson dit keer en They All Went to Mexico. We vonden ze terug op 28. De 5e nieuweling komen we tegen op 25. De Stray Cats, See Sexy en 17.
1: Nummer 25.

0: waaronder deze Koos Werkeloos. We vonden ze terug op 24. De Belgische zangeres Nathalie die kwam we tegen op 23 met de enige hit die ze ooit heeft gemaakt. My Love Won't Let You Down.
1: Nummer 23.

0: Dat was Flesh in the Pan, een duo bestaande uit George Young en Harry Venda. En dat waren twee mensen die in hun jeugd nog samen hadden gewerkt in de formatie The Easy Beats. Met Waiting for a Train vonden we ze terug op nummer 22 in die oude hitparade. Op 21 daar stond Yellow, I Love You.
1: Nummer 21.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Dat land heeft al een aantal Russische drones uit de lucht geschoten. In Polen sloeg een Russische kruisraket in, zonder dat daarbij gewonden vielen. De NAVO-landen bespreken wat ze kunnen doen om hun luchtruim beter te beschermen. En Bulgarije brengt ook een incident met een Oekraïnse drone ter sprake.

Het weer helder en ook vannacht droog. Dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB+ of via de app zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep

0: is de hitparade van Tom.
1: ...1983.
2: Nummer 20.

0: vaste luisteraar. Ik heet je van harte welkom in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag luisteren we naar de hitparade van week 33 van het jaar 1983. En in het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. Dit uur tellen we verder af van 20 tot en met 1. En zojuist was dat op nummer 20 de Star Sisters van The Stars on 45. En op nummer 19 een nummertje geschreven door Ian Dury, uitgevoerd door Kitty Grant, Glad to Know You.
1: Nummer 19.

0: was de opvolger van hun nummer 1 hit Comment ça va en de tweede single dus van de formatie The Shorts. De zesde en hoogst nieuw binnengekomen plaat in die oude hitparade. En we kwamen ze tegen op nummer 18 met Je suis tu es. Op nummer 16 de Engelse formatie Bow Wow Wow, The Man Mountain.
1: Nummer 16.

0: Het was een Canadese producer die één hit wist te scoren in zijn leven. Transix, zo noemde hij zich. De single heette Living on Video en ze stonden genoteerd op nummer 15. Op nummer 12, niemand minder dan Michael Jackson. Wanna be starting something.
1: Nummer 12.

0: Zijn eerste hitparade succes had hij toen hij nog maar 12 jaar oud was. Dat was in 1972. En hij zou in de hitparade blijven komen tot zijn dood in 2009. Michael Jackson was dat dit keer met Wannabe Starting Something, genoteerd op nummer 12. Op nummer 11, Kim Wilde, The Love Blonde.
1: Nummer 11.

0: 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Streekomroep de Beverlanden.
1: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
2: Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
3: Nummer 10.

0: Het was de enige hit die deze Italiaanse formatie ooit wist te scoren. Clubhouse was dat met Do It Again with Billie Jean. En de zanger op deze plaat was trouwens Silver Pozzoli, die later ook nog een paar solo hits zou maken. Nummer 10 was dat in de hitparade van week 33 van het jaar 1983. En op nummer 9, 10cc, Feel the Love.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 8.

0: Dat was Mike Oldfield. Hij speelde vele instrumenten, maar zingen kon hij niet. Dus daar huurde hij de Schotse zangeres Maggie Reilly voor in. Samen hadden ze twee hits, waarvan dit de eerste was, Moonlight Shadow. En die vonden we terug op nummer 8. Op nummer 7, Dolce Vita van Ryan Paris.
1: Nummer 7.

0: Agneta Veldskok was dat. We kennen haar natuurlijk als de blonde zangeres van de formatie ABBA. Maar solo scoorde ze ook een paar hitjes, waaronder deze. Wrap Your Arms Around Me stond genoteerd in die oude hitparade op nummer 5. En op de derde positie, daar vonden we Hans de Boy, Annabel.
1: Nummer 3.

0: In totaal scoorden ze 2 hits. Deze band uit Engeland, de meest bekende was Fleece, was dat met IOU, genoteerd op nummer 2. Destons uitsluitend nog een notering van de hitparade van week 33 van het jaar 1983. Daar stond Berdien Stenberg, genoteerd met de rol.
1: Nummer

Dit is Ewald van Liemt met het opstreekomroep De Beverlanden. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vracht die weg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Er zijn geënterd, drie andere onklaar gemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te... Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk dit nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft drie reactoren vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een vierde reactor draait op en een vijfde ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. Ze proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse regering. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

Via internet, DAB+, of via de app zijn wij overal te horen. Goedenavond. Thuis, op je werk of onderweg. Blijf bij ons. Dit is de avond van Streekomroep de Bijl.

Goeie vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan...

Zeestrand tot Brabant.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grokkoffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schommelde de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemannen waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn drie andere onklaar gemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht wacht de hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen verplaatst.

weer, helder en droog bij 5 graden, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel wat oostenwind, wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Streekomroep de Beverlanden.

via internet, DAB Plus, de app, zijn wij overal in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onderweg.

Eens samen open je ogen en oren. Luister mee. Wat wij voor jou te bieden hebben. Op Streekomroep de Beverlanden.

Strand tot Brabantse Wal, provincie breed. Nacht van Streek.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 62 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. De organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikt speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land Tura bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn alweer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste producenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft gevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikanen tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanningswaarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen, kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden, 10 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep De Beverlanden.

internet, DAB Plus of via de app zijn vooral in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk...

Brabantse Wal, provincie breed. De nacht van

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op streekomroep De Beverlanden. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zijn buitenbeeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Kort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger is afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaans tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen negeert. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade proberen. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaar gemaakt. En in vier provincies is nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en zegeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst.

Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op streekomroep de Beveland.

internet, DAB Plus of via de app zijn wij in Zeeland te horen. Goedenacht. Thuis, op je werk of onder.